De heerlijke, eigenzinnige techno-dub van Rasmus Hedlund. En onze Rasmus komt uit Finland. Rasmus Hedlund brengt zijn nieuwe LP Far uit op 10 oktober. U hoorde Kala Vindar van het album, voorgenoemde album Far. Dus dit was Rasmus Hedlund. En we duiken nu even helemaal de Sinti Space in. En dat is de hoogste tijd ook, want er zijn twee hoogstaande albums verschenen. Zometeen nieuw werk van Cosmic Ground. Maar eerst het nieuwe album, en daar hebben we echt heel lang op gewacht, van Ramp. En Ramp, dat is Steven Parsick. Eindelijk een nieuw album verschenen in een hele lage oplage, namelijk slechts 111 stuks. Dus wees er snel bij. Ramp en het nieuwe album heet Happy Days Are Here to Stay. Natuurlijk verschenen via zijn eigen label Doombient. U hoort Morning Glory. Een morning dan geschreven als M-O-U. Dus morning. Wat betekent het ook alweer? Hé, jakkers, ik ben het even kwijt. Maar goed, Morning Glory van Ramp. En het is ter nagedachtenis van Edgar Freuse. De nieuwste dus van Ramp. Oh ja, treuren, natuurlijk.

Waanzinnig. Echt, wat een album. Ik denk wel wellicht zijn donkerste album ooit. En toch zit dat heerlijke Berliner Schule gevoel er nog steeds goed in. Bij Cosmic Ground en het project van Dirk-Jan Müller. Cosmic Ground en het nieuwe album heet Isolate. Dit keer niet in eigen beheer uitgegeven, maar via het Duitse label Toonzonen. U hoorde SGXB, oftewel SGXB of op zijn Duits SGXB. Hoe ook wil, Cosmic Ground. Waanzinnig. En wat ook fantastisch is, is het nieuwste album van Cozy Funny

Tootie. U weet wel, van Throbbing Gristle, van Chris en Cozy, van Carter Tootie, Carter Tootie Void en gelukkig ook solo Cozy Funny Tootie. Het nieuwste album waarin ze het werk belicht van Delia Derbyshire. Natuurlijk Delia Derbyshire van de BBC Radiophonic Workshop en haar werkelijk fabuleuze werk wat ze in de tijd allemaal gedaan heeft. Het album heet The Myths and the Legendary Tapes. Met als ondertitel. En Delia Derbyshire natuurlijk als titel. Verschenen via het label van Chris en Cozy. Conspiracy International. Dit is Guitar Twickenham Studio 3.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond. De herfst die staat voor de deur, muzikaal is dat ook best wel een beetje te merken. En zo hoort dat ook in de herfst. We gaan nu eerst terug naar 1985. Die Form, en dat komt niet uit Duitsland, maar uit Frankrijk. Het is het project van Philippe Fichot. En deze track die heet Mineralis Action. Die haal ik van een Japanse verzamelaar die verscheen in 1985. Via het eveneens Japanse label Stratosphere. Het is de compilatie Mineral Composition met als ondertitel Edges 40 Volume 2. Het is een prachtige picture disc. Heel erg mooi om te zien. Daar heeft u natuurlijk helemaal niets aan. En muzikaal gezien, ja, voor het geluid is het natuurlijk volkomen ruk. Want die plaat die ruist. En die ruist en die ruist. Dus de ruis, die moet u even voor lief nemen. Maar dit is een fantastische track van die vorm. Dus onthouden wil ik hem u niet. En we gaan lekker ruisen nu.

waarlijk geweldig. De nieuwste van Niels Fraam. En meestal kijk ik even de kat uit de boom bij een nieuwe Niels Fraam. Want vaak wordt het toch een beetje gezapig. Ik ben ja niet zo van het piano gepingel. Maar dit album, mijn hemel, 3 uur lang en 6 minuten duurt hij. Een driedubbel album, Music for Animals. Sowieso ook natuurlijk een fantastische titel. U hoorde World of Squares van dat nieuwe Niels Fraam album. Van A tot Z een goed album. Hup, de eindlijst in. Waarlijk, Niels heeft zichzelf helemaal overtroffen, dat is duidelijk. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En er komen de laatste weken nogal weer wat een hoop lawaai uit het land Rusland. En daarom werd het weer eens de hoogste tijd om de echte noisemakers uit Rusland aan het woord te laten. Namelijk natuurlijk Noises of Russia. Hun laatste album is nog steeds All Cannibal Manuscript. En dat verscheen in eigen beheer. Of nou ja, niet echt een eigen beheer. Het is weliswaar op een label uitgebracht. En, maar helaas niet fysiek, alleen digitaal. Maar dat mag de pret niet drukken. De titel, die mag u zelf uitspreken. Dit is Noises of Russia. En eerst laten we de vogeltjes aan het woord.

Zo de u zeg. Das Ende der Liebe. En dat is echt dat nieuwe album. Dat heet Schnee. En dat is een waanzinnig album. Dat mogen duidelijk zijn. Das Ende der Liebe. En u hoorde Flüstern. En dat is een beetje, ja, het hangt een beetje tussen de Einstürzende de Neubauten en die wilde jaakt in. En waar de Einstürzende Neubauten heel erg melodisch aan het worden zijn, is Das Ende der Liebe dat vooral niet. Lekker duister en naar dat Flüstern. X-Rated tot 11 uur nog met nu werk wat nog heel erg lang op zich laat wachten, namelijk 9 december. In 2009 verscheen het project The Dark Age of Love van het project This Immortal Coil. En die hebben van Coil toestemming gekregen om een heleboel tracks van hun covers te maken. En dat werd toen gedaan door een keur aan muzikanten. Van die muzikanten zijn er nog twee over en er komt een tweede deel uit. Jawel, op 9 december dus. Van de originele leden zijn er over Matt Elliott en Christine Ott. En ze weten zich vergezeld door een keur aan andere muzikanten, waaronder drie leden van Ulver. En één track die is vrijgegeven, dus die mag vast de ether in. En dat gaat ook nu gebeuren. Prachtig werk, want als er iemand een cover van Coil kan maken, dan is het wel het project This Immortal Coil. Where are you?

Oh,

En hij heeft de Lycan Diaries uitgebracht. En daarvan hoorde u TLD 1.4. Oftewel gewoon het vierde gedeelte uit de Lycan Diaries. Allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij fonkelnieuw materiaal van Galati. Roberto Galati uit Italië heeft een prachtig nieuw album uitgebracht. Via het eventueel eveneens Italiaanse Glacial Movements. Ja, het is natuurlijk een hele warme dag vandaag. Een warme meidag, maar we gaan even terug naar februari. Het album heet Cold as a February Sky. Dus u moet zich er even wat bij voorstellen. Hier is de nieuwste van Galati met Sidereal Distances.

0: de laatste toon. Galati met Sidereal Distances. Er staat op het nieuwe album Cold as a February Sky. En dat is nieuw verschenen op Glacial Movements. En verpakt in een prachtig hoesje. Gemaakt door onze eigen Rutger Zuiderveld. Oftewel machinefabriek. Heerlijk werk, een nieuw werk van Galati.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna is er nog X-ray tot middernacht. Een uur, een minuutje te vroeg, maar het tweede uur mag er ook zijn. En dat mag ook langer zijn, dus daar gaan we eventjes goed aan werken. En we beginnen helaas met een trieste mededeling. En namelijk dat we weer van een buitengewoon markante figuur afscheid hebben moeten nemen uit de muziekwereld. Namelijk producer en muzikant Steve Albini. En helaas, hij is niet meer onder ons. En Steve Albini die heeft ontzettend veel mooie dingen gedaan. Als bijvoorbeeld Rape Man, als Big Black, als Shellac. En heeft heel erg veel geproduceerd voor artiesten als bijvoorbeeld Nirvana, Godspeed You Black Emperor, The Pixies, noem het allemaal maar op. En het bijzondere aan Albini was dat hij zijn eigen stempel zo min mogelijk probeerde te drukken op de platen. Maar heel erg vanuit de artiest de producties wist te doen. En dat resulteerde in prachtige platen. Maar we gaan het nog nu even hebben over zijn eigen muziek. Volgende week, en dat is natuurlijk buitengewoon triest, zal postuum het nieuwe Shellac-album gaan verschijnen. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon treurig dat hij dat zelf eigenlijk niet meer mee kan maken. Maar persoonlijk ben ik nooit zo heel erg van Shellac geweest. Wel van Big Black daarentegen. Ik heb ze ook destijds een aantal keren live gezien en nou, het was werkelijk verpletterend. Big Black, daarom nu op de draaitafel van het album Atomizer uit 1986. Dit is Kerosene. Rust in vrede, Steve Albini.

Wat een pracht. Rapoon. Rapoon is Robin Story. En die was vroeger van Sovjet France. Je hoorde To West and Blue. En dat was de titeltrack van het gelijknamige album. Dus To West and Blue. Wat verscheen in 2013 op het Poolse Zoharum. Rapoon hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nog even terugkomen op Steve Albini. Ik had het over de vele producties die hij heeft gedaan voor inderdaad bands als Nirvana, Pixies en noem ze allemaal maar op. En dat zie je ook in de meeste media verschijnen. Maar wat minder bekend is, denk ik, dat hij ook een aantal platen van White House heeft geproduceerd. En dat gaf ineens toch een iets ander geluid aan White House. Namelijk wat transparanter. En dat kun je voornamelijk ook horen op het album Thank Your Lucky Stars. Je hoort nu de titeltrack, een angstaanjagende track van White House, geproduceerd door Steve Albini. En dat verscheen in 1990 via het label Susan Lawley.

chips are done.

geen Europapa, maar het was eerder Europe in Flames. Ja, dat was vlammen gisteren. Europe in Flames. En daarom hoorde u Triarii hier bij X-Rated op de concertzender. Waar het verbinden heel wat beter afgaat dan bij dat hele songfestival. Daarom Triarii. En het was afkomstig van het album Ars Militaria. In 2005 verschenen. Europe in Flames. En nu heel nieuw werk, namelijk nog lang niet uit. Nou ja, lang niet, dat is nou ook weer overdreven. 17 mei aanstaande, en dat is dus aanstaande vrijdag. Dat wordt het nieuwe album van Purgate. En Purgate is Frédéric Arbour. En Frédéric Arbour is de drijvende kracht achter Cyclic Law en het sublabel Aesthetical. Op dat laatste label wordt zijn nieuwe album uitgebracht, Transcend. En daarvan hoort u nu Starlight. Hier is Purgate.

hip-hop de eindlijst in. En hoog, Ona Sander, Ashtoreth en Gija. U hoorde de fantastische track The Mystery of Golgotha. En dat staat op het nieuwe album Animic Atmospheres, wat verscheen via Winterlight. Ze hebben zich laten inspireren door de filosofie van Rudolf Steiner. En Ona Sander, dat is Maurizio Landini. Ashtoreth is Peter Verwimp. En Gija is Abi Hellas Dutir, die overigens ook tekende voor de schitterende roes van dit album. En bij X-Rated op de Concertzender zit het er bijna op, maar nog niet helemaal. We hebben nog een klein kwartiertje en die wordt voor nu even ingewisseld voor Shin Ikun. Andermaal een track van zijn nieuwe album Megaliths, wat verscheen via Cold Spring. Prachtig werk van Ben Powell, oftewel Shin Ikun. Dit is Gorus.

Echt zo'n album wat echt iedere keer dat je hem luistert beter wordt. Het album Vitio, en dat is van Jens Naï, Laurent Petitgan en Robin Rimbaud als Scanner. U hoorde NNSS. En het album Vitio verscheen via Offen Music. Heerlijk samenwerkingsverband dat wat mij betreft nog lang mag doorgaan met z'n drietjes. En we eindigen dit uur met Asmus Teachings, een track van het album Krautrock Eruption, An Introduction to German Electronic Music. Tussen 1970 en 1980 weer zo'n schitterende Bureau B compilatie die verscheen. En dit is Asmus Teachings met Falter Lamento.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna X-ray tot middernacht. En daarna nog Dr. Klangendoem. En helaas, vandaag werd bekend dat er gisteren is overleden de ex-bassist van The Gang of Four. En hij heeft de beste tijd van Gang of Four heeft hij in de band gezeten. Schreef ook mee aan veel tracks. We hebben het over Dave Allen, oftewel David Jeffrey Allen, om precies te zijn, en voluit. Na Gang of Four heeft hij in een tal van andere bands gezeten, waaronder Shriekback en King Swamp, waarvan Shriekback toch wel een van de bekendste is. Maar we kozen natuurlijk toch voor een track van Gang of Four hier in X-Rated. En wat dacht je van een zeer actuele eigenlijk, To Hell With Poverty. Een 7-inch die in 1981 verscheen. Rust in vrede, Dave Allen. Hier is Gang of Four.

Wat een pracht. Wat een absolute pracht van Monnik uit België. Het nieuwe album Beliedenissen is verschenen via Consoling Sounds. U hoorde Monnik, oftewel het project van Thibaut Merelson met de track Apostaat. Schitterend werk, nieuwste van Monnik. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En van Belgeland gaan wij verder naar Italië. Het gezelschap Santa Agostino. Helaas volgens mij zijn ze helemaal ter ziele. Want ze hebben al heel lang niks van ze gehoord. Deze is uit 2010. Het album Operazione Paura. Dit is Santa Agostino met Zombie. La città verrà distrutta all'alba.

Allemachtig, wat een track is dit toch, van Aure Boros. Het duo Aure Boros, wat het album Mysterium Tremendum maakte in 2016, wat werd uitgegeven door Ant Zen Records. U hoorde Aure Boros met de titeltrack, oftewel Mysterium Tremendum, hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij Tom Moore. En Tom Moore die heeft zijn alias Dead Melodies genoemd. Het is allemaal een stuk rustiger dan Aure Boros en Santa Agostino. Dus ga er even goed voor zitten. Vul nog even die kelk die voor uw neus staat. En steek een extra kaarsje aan voor de track Grandeur. U vindt het op het album Echo Lithia van het album Cryo Chambers. Dit is Cryo Chamber, zonder is. Dit is Dead Melodies.

Het is volop lente inderdaad en daarom de track Spring. Dit was Hox, H-O-X. En dat zijn de heren Lewis en Carper Reed. Lewis, dat is Graham Lewis. Hem kennen we van bands als Wire en He Said. En Carper Reed kennen we van onder andere ook He Said, die waar hij met Lewis in zat. En O'Malla. Schitterend album It Ness verscheen in 1999 op het Zweedse label Origin. Hox met Spring aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor Abby Hellasdottir als Bestia Astrum. En haar album heet Fury 161. En u hoorde A Gaze Blank and Pitiless as the Sun. En dat verscheen via Cold Spring. En daarvoor een fonkelnieuwe track van Dead Melodies, Grandeur. En voor X-Ray zometeen, direct na 11, gaan we terug naar de jaren 1973, 1976 en 1978. En dat waren destijds ook hoogtijdagen voor de zogenaamde minimal music. En u hoort Mother Mallard's Portable Masterpiece Company. Het project van David Borden. En die heeft zich sowieso heel erg laten inspireren door muzikanten en componisten als Philip Glass,

en Terry Riley. Wel nu, die Mother Mallard Sportable Masterpiece Company heeft zichzelf volledig opgeheven nu. En dat was ook de reden waarom het laatste, de allerlaatste album werd uitgebracht. Make Way for Mother Mallard. En daar staan een aantal unieke tracks op die ik heb gecompileerd voor deze X-Rated. Zometeen dus, vol in de minimal music met David Borden en Mother Mallard Sportable Masterpiece Company. Het einde van deze X-Rated, maar geen nood. Volgende week is er weer een nieuwe tussen 9 en 11. Gewoontegetrouw op de zondagavond. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ijs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe uitzending. En daar kijk ik naar uit. Ik hoop u ook. Na 11 is deze X-Rated direct weer terug te luisteren. Dus doet u dat vooral. Heb een mooie week en tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-ray.

die hoorde er nog bij. Rechtstreeks terug van 4 dagen Le Guess Who Festival. Het festival der festivals waar heel erg veel moois te beleven is. En waar je zo af en toe nog eens iets ziet waarvan je inderdaad denkt... Raad eens wie er nou staat. En zo gebeurde dat afgelopen vrijdag in notabene de zaal waar ik draaide die avond bij onder andere Drew McDowell en Tion Dai Braxton. Ineens was daar Björk, jawel, en die gaf daar een heuse DJ-set, semi-live, ze zong, toosten en deed van alles erbij en heel veel danspasjes in een creatie van Iris van Herpen, natuurlijk een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. Heel erg leuk om mee te maken. Het was een klein geheimpje wat geheim moest blijven tot het moment dat het daadwerkelijk gebeurde. Björk trad daar aan in dat kleine Cloud 9 zaaltje in Tivoli-Vredenburg. Dit was Human Behavior van The Best Mixes from the album Debut for All the People Who Don't Buy White Labels. En dat in The Underworld Mix. En nu toch over Underworld hebben. Jawel, die zijn al een jaar lang bezig met de Drift Series. Iedere week een nieuwe track. En dat is nu gecompileerd op een hele box. En er is ook weer een sampler vanuit Drift Series 1, de Sampler Edition. Dit is Underworld met Imagine a Box. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u erbij bent. Allemaal een hele goede avond.

Wat een heerlijkheid uit België. U zult er alleen nog wel op moeten wachten. Hij komt pas 13 december uit. Maar hier natuurlijk al op de draaitafel. Paper Hats, inderdaad uit België. Slipper wordt de nieuwste EP en daar staat een remix op B1980. Die is gemaakt door een B. Wie dat is, dat mag u zelf gaan opzoeken. Heerlijk werk van Paper Hats hier bij X-Rated op de Concertzender. Een mooie primeur. En nu we het toch over primeurs hebben, dan is er zomaar binnenkort, want die is ook nog niet uit. Die moet nog even wachten tot 22 november. Het nieuwe album van Ekman, en dat is Roel Dijks, gaat uitkomen op Bedouin Records. Het album gaat heten A Pastime for Semi-Gods. Ik heb er van A tot Z ademloos naar zitten luisteren. Zomaar op de valreep. Gewoon op 10 november rechtstreeks de eindlijst in over 2019. Ekman, A Pastime for Semi-Gods. U gaat luisteren naar Meta Memory. Heerlijk. Oh.

Robert Alphons, oftewel TRST. De nieuwste is uit The Destroyer 2 en u hoorde daarvan Iris. En binnenkort treedt TRST ook op in Nederland, waaronder nog ook in de Paradiso Noord rond de Tolhuistuin. Goed, het ritme gaat er nu een klein beetje uit hoor. We zijn wel flink lang aan het beuken. Nu even ruim aan voor de nieuwste van Lindström. Hij deed het meestal op de disco en de house beats. Maar zijn nieuwste album, dat is eigenlijk volledig weggelegd voor heerlijke spacey soundscapes. On a clear day, I can see you forever. Zo heet het nieuwste album van Lindström. Daarvan hoort nu Really Deep Snow. Prachtig, fonkelnieuw werk van Lindström.

Tony Wakeford met Down the Road Slowly. Het is niet Solly Victus, maar Tony Wakeford solo. En dat staat op het album Into the Woods. En dat stamt uit 2007. Daarna de etnische Oosterse krautklanken. Of daarvoor moet ik zeggen. Van Scattered Purgatory. Tony Wakeford, die sloeg deze X-rated af. Maar u weet het, er is altijd een derde uur en die gaat aanstonds beginnen, direct na 11. X-ray tot middernacht. En dat is ditmaal de eer voor de mix Aerial Views 6. Een exclusief voor X-ray gemaakte mix door Southern Depot en Science. En deze twee heren, die heeft u eerder kunnen horen in X-ray, want eerdere mixen zijn ook al langs geweest. Maar zo mooi als deze? Nou, deze is wel erg mooi. U vindt daar onder andere tracks van Phonem, Synchro, Ethernet, Aitar, Sync 24, Autumn of Communion en Burial. De volledige playlist staat natuurlijk op de site van de concertzender. Dat zometeen dus Aerial Views 6, direct na 11 hier bij de concertzender. Ik dank u allen heel hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet altijd erg goed. Sowieso heel fijn dat u erbij was. De playlist die staat volledig op de site van de concertzender. Maar u weet het misschien of u wist het niet. Maar de playlist wordt live aangemaakt. Dus iedere keer dat er een nieuwe plaat start, kunt u even de pagina verversen en de nieuwe titel zien. Dat is live radio. Oké, nogmaals dank voor het luisteren. Blijf bij de concertzender. Blijf bij X-Ray. Blijf bij Aerial Views 6. IJs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Ray. Dit X-Ray dit, maar ook een X-Ray op de concertzender. Volgende week, op de zondagavond, gewoontegetrouw, dus

next.

beschrijven 1991, toen dit trio hun woede op ons losliet. Rage, we hebben het over Underground Resistance. Dit was van de Riot EP en die verscheen dus in 1991. Hij draait van het etiket naar buiten toe. En zo heb ik ook nog een t-shirt waarvan de naden aan de buitenkant zitten. Hij is dus eigenlijk omgekeerd. Maar het logo, dat zit dan wel weer aan de goede kant. Underground Resistance. En voor al die mensen die de Riot EP niet hebben, goed nieuws, hij wordt opnieuw uitgebracht. Goedenavond, dit is de Concertzender. U bent verbonden met het radioprogramma X-Rated tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Een boordevol programma met al heel erg veel nieuw werk. En dat gaat door, ja. Zoals deze van Steven Mellender. Oud Cabaret Voltaire lid Dada heet zijn nieuwste album. Het is een beetje leuk, dansy, housey. Zoals u nu hoort in de track Flashback. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Hartelijk welkom. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Portrait met Decimal hoort u. En dat is Oscar Morgan van zijn mini-album Energy Band. Wat gaat verschijnen of wat is verschenen via Our Circular Sound. Heerlijk uptempo technowerk van Portrait hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu wat duisterder worden met de Negativity Bias. Hun nieuwste heet Fortes Fortuna Adiovat. En dat album verscheen via Audiofab Records eind september. Een geweldig album, dat getuige ook weer deze track. First System Breakdown. Dit is de Negativity Bias.

Ja, het mogen bekend zijn dat Anne Clark haar politieke mening niet onder stoelen of banken steekt. En dat betekent dan ook dat ze natuurlijk een duidelijke stelling neemt in het hele idiote Brexit circus. We zijn het er natuurlijk allemaal over eens, Brexit moet nooit gebeuren. En dus heeft zij ook een prachtige song gemaakt samen met haar nieuwe muzikale partner Thomas Rukolt. En die heet dan ook gewoon Stop Brexit. En heeft daarbij gebruik gemaakt van de tekst van filosoof, schrijver en dichter Friedrich Schiller. En origineel heet het Ode to Joy of An die Freude. Geweldig nieuw werk van Anne Clark samen met Thomas Rukolt. Met tekst van Friedrich Schiller. X-rated op de concertzender, waar we nu echt de diepte in gaan. En hoe? Met de nieuwste, deze week uitgekomen, afgelopen vrijdag, de nieuwste LP van Giulio Aldinucci. No Eye Has an Equal heet hij. En wat is die weer geweldig. Getuige ook deze Brezza. Met als ondertitel Perduti Arsi Tramonti. Dit is... En nu even allemaal helemaal stil zijn. De nieuwste Giulio Aldinucci.

Ja, mooi dit. Krijg ik net door. Via de sociale. Maar ja, als hij ermee stopt, is het toch een beetje jammer. Nee. Dat gaat hem niet meer worden, hè? Nee. Hij heeft er moeite mee. En dat is jammer. Maar ja, goed. Hij duurt nog ongeveer 1 minuut. En dan is hij sowieso afgelopen. Maar het is wel jammer. Holic Spice hoort u met de track Velvet Hourglass. En dat is van het nieuwe album Axis Mundi. En Holic Spice, die kent u wellicht als producer van diverse trance en techno dingen. Maar doet ook hele mooie filmmuziek. Met onder andere ook Patrick Savage. En die hoorde u onder andere op viool. En heeft aangenaam samengewerkt met Phil Von van Von Magnet. En heeft ook als onder Spice, Under the Influence from Von Magnet, een album uitgebracht. Holic Spice dus, en met Velvet Hourglass. En de laatste minuten van dit uur zijn voor...

hoorde de titeltrack van het nieuwste album Leaving Meaning van Swans. Al sinds jaar en dag de band van Michael Girard. En die weet zich ook al ontzettend lang vergezeld van iemand als Norman Westberg, die ook nog steeds in de band zit. Overigens, het concert wat hij gaat doen in Paradiso, ergens verderop, is met Norman Westberg in het voorprogramma en die doet dan weer niet mee met de Swans live. Nou goed, anyway. Deze track, Leaving Meaning, werd in samenwerking gemaakt met The Necks. En verder doen er ook nog mensen als Anna en Maria van Housewolf mee. Baby D, Ben Frost. En hij weet zich vergezeld van nog veel meer uitstekende coryfeeën uit de muziek die er te doet. De nieuwste van Swans aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor hoort u Netherworld. En Netherworld is het ijskoude project van de label-eigenaar Alessandro Tedeschi. En hij is dus de label-eigenaar van Glacial Movements en maakt muziek als Netherworld. Zijn nieuwste album heet Algida Bellezza. En daarvan hoort u de track Somniosus Microcephalus. Netherworld. En dit is volgens mij de allereerste X-Rated waar er op de eerste track na van het eerste uur Underground Resistance en de tweede track na van de opener van het tweede uur Modern Eon alleen maar nieuw werk was te horen. Er was zoveel nieuwe releases, er waren er echt zoveel dat ik het allemaal gewoon kwijt moest. Volgende week, ik beloof het, dan is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated en dan zal ik ook weer eens oog hebben voor het oudere werk. Want ook dat doet ertoe. Eigenlijk gaan we met redelijk nieuw werk, redelijk van vorig jaar, door in X-Ray zometeen. Illui Tech, en dat is het project van Sergio Calzoni en Andrea Bellucci. Dit duo maakte de soundtrack voor Winter Departures. De winter is aanstaande, dat is duidelijk. Het is een album wat verscheen op Text in 2018. Daarna hoort u een track van Lingua Lustra van zijn 2018 album Cygnus. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij X-Rated, blijf bij de concertzender. Voor nu. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

X-rated.

zeer fraaie track van Metrodade. Metrodade met The Endor Voyage. En Metrodade is Gert-Jan Bijl uit Nederland. En die heeft 22 verschillende namen waaronder die muziek maakt. Jawel, Metrodade is er een van. The Endor Voyage, hoort u. Gisteren trad Underworld op in het Amsterdamse Ziggo Dome. Ik was daar helaas niet bij, maar ik heb van vele zijden gehoord dat het geweldig was. Jammer dan, soms mis je wel eens dingen. Underworld was bezig met de Drift Series. Er is nu Drift Series 1 verschenen, de Sampler Edition. Afgezien van de hele box rond de Drift Series. Dit is This Must Be Drum Street. Dit is Underworld. En u bent verbonden met de concertzender. Heel fijn dat u erbij bent. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Nieuw werk van Monolake en toch ook weer niet. Deze track is nooit eerder verschenen, maar is wel een wat oudere track al. Monolake, oftewel Robert Henke met 4C160Q. Het staat op een serie 12 inches, een werkelijk fantastische serie 12 inches, die verschenen zijn en nog steeds gaan verschijnen van het label Detuned. En dat heeft allemaal te maken met het 10-jarig bestaan van het Detuned label. Nu is er weer een 12 inch op de markt waar deze Monolake op staat. En verder nog tracks van David Morley en The Future Sound of London. Maar u hoorde deze track dus, de geweldige track van Monolake hier bij X-Rated. En ik had het al eerder over dit album. De derde track inmiddels draai ik ervan en ik kan er wel door mee blijven gaan. Dit wordt inderdaad een eindlijstje. Het album van Ekman, oftewel Roel Dijks. Heel veel moois wordt er ook in Nederland gemaakt, dat blijkt maar weer. A Pastime for Semigods heet het nieuwe album. Het is nu deze week eindelijk verschenen via Bedouin Records. Dit is het geweldige Ekman met Thinking Code.

weet niet wat het is hoor, met ASC. Maar alles wat die man maakt is helemaal geweldig. Of die nou de ambient induikt of dit soort werk maakt. Werkelijk fantastisch. Dit is het nieuwste album Realm of the Infinite, ASC. Een dubbelaar en u hoorde Black Rooms van dat nieuwe album wat via Auxiliary verscheen. En dat allemaal hier te horen bij X-Ray dit op de Concertzender. Waar tot mijn grote schaamte nog maar één track heb gedraaid van het nieuwe album van Kim Gordon. Natuurlijk al sinds jaar en dag van Sonic Youth. No Home Record is het album. Sketch Artist, de track. Dit is geweldig nieuw werk van Kim Gordon.

Zo, dat is nog eens indringend. De Italiaanse band Carnera. U vindt het op de mini-LP Colpo di Mano nella Zona Grigia. In woorden Io so, de Rimisillata V2 Carnera. Dat allemaal van Carnera, dus inderdaad. Dat verscheen via She Lost Control Records. Dit is X-Rated op de Concertzender. Met fonkelnieuw werk, want nog niet uit. Volgende week gaat dat gebeuren. Het nieuwste album van het Bersarin Quartet. Een kwartet wat overigens in het begin helemaal geen kwartet was, maar wat inmiddels is uitgegroeid tot een kwartet. Jawel, het nieuwste album heet Methoden und Maschinen. Het is echt een fantastisch album, dat nieuwste album van de Bersarin Quartet. Dit is 2287 Bersarin Quartet. Eindelijk wat rustiger aandoen.

0: zo ontzettend veel schoonheid. Maar ja, dan slaat de stilte detector aan, dus dat moeten we maar niet doen. Maar wat een prachtig, ongelooflijk. Rose McDowell en Sean Pinchbeck. U hoorde Forever en dat is uit de soundtrack van de film Far From the Apple Tree, geregisseerd door Grant McPhee. Once upon a time there lived a mother and her daughter. Verder weet ik niets van de film, ik weet alleen dat de soundtrack schitterend is. Rose McDowell, die kennen we natuurlijk als Teeny Bopper duo uit de jaren 80 van Strawberry Switchblade. En heeft later behoorlijk wat werk geleverd voor bands als Coil, Death in June en Current 93. En gelukkig nog steeds actief, onze Rose McDowell. Ongetwijfeld meer van dit fantastische album in latere X-Rateds. De soundtrack van Far From the Apple Tree. Zometeen het derde uur X-Rated en dat is X-Ray. En dat is een specie aflevering helemaal naar de, eigenlijk richting de Synth Space, de Berliner Schule. Twee tracks van het nieuwste album van Cosmic Ground. Dat is het album Cosmic Ground 5. Daarna gaan we terug van Duitsland naar Nederland met Adeptus Mechanicus. Part 3 uit het werkstuk Way of Life. En van Nederland gaan we door naar Amerika, waar Steve Roach woont en muziek maakt. Bloom Ascension is zijn nieuwste album en u hoort de titeltrack van dat album. Zometeen dus synthesizers en sequencers galore in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Dank voor alle reacties ook die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij X-Rated, blijf bij de Concertzender. En op korte termijn blijf bij X-Ray, want dat is weer mooi. Nogmaals, dank voor het luisteren. IJs, weder en andere ellende dienen er, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Volgende week op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals u dat gewend bent. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Heerlijk. Freak Elektriek. En dat freakt er inderdaad lekker op los. Een duo uit Nederland. Freak Elektriek. Je hoorde Parsec. En dat vindt u op de 12-inch Phaser. Dat in 2003 werd uitgebracht. Een Phaser, daar hebben we een hele tijd geleden alles X-rated mee geopend. En dat is een hele mega lange track van 16,5 minuut of zo. Dit is een wat heerlijke kortere Parsec. Dus aan het begin van een nieuwe episode van X-rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een nieuwe X-rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Maar eerst nieuw werk, zo nieuw dat het nog niet uit is. Namelijk pas op 7 juni de nieuwe single van GGFM. Deze dame maakte de track Awakening the World's Heart op de 12-inch Movimiento. En die gaat dus 7 juni verschijnen. Van harte welkom, dit is X-Rated. Een hele goede avond.

De ene hoogwaardige electro-track na de ander op het geweldige album Fractures van het Finse duo Morphology. U hoorde Drumlin van dat nieuwe album. En dat verscheen in april op het Detuned label. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Het is bevrijdingsdag vandaag. We vieren de vrijheid. We vieren de vrijheid om ook te kunnen horen wat we willen. Oftewel, liberation through hearing. Heerlijk, de vrijheid. En wij hebben de vrijheid om vast een track te draaien van het nieuwe album van John Hopkins. Het duurt nog wel even voordat dat ding gaat verschijnen, namelijk pas op 30 augustus. We hebben het over Ritual. En hier is vast de track Ritual Evocation. Splinter, splinternieuw werk van John Hopkins.

Als alle tracks van een 12-inch goed zijn, alle vier in dit geval, dan reken ik het alvast tot een van de betere singles van het jaar. Dat geldt voor Black Merlin. Dat is het project van George Thompson. Zijn 12-inch Distance is verschenen op Transmigration. U hoorde Black Merlin met Morphic Uniform hierbij X-Rated. Waar we het wat steviger aan gaan doen met het debuut-EP'tje van Van Boom. Ik vind een slechte naam, maar de 12-inch die is waarlijk fantastisch. Die gaat op 7 juni aanstaande verschijnen. Het debuut van Van Boom heet Newborn. En u hoort dan ook nu de titeltrack Newborn.

Jawel, en ineens is die weg. Nieuw, helemaal nieuw, helemaal fonkelnieuw werk van Esplendor Geometrico. Het duo uit Spanje wat al sinds 1980 heerlijke industriële ritmes op ons loslaat. Esplendor Geometrico van het nieuwe album Strepitus Rhythmicus. En dat verscheen gewoontegetrouw op Geometriek. U hoorde Compensación van Esplendor. X-Rated op de concertzender, waar we nu even de space in duiken. Met zometeen nog een stukje lekker Cosmic Ground. Maar nu eerst werk wat nog moet gaan verschijnen van Konrad Schnitzler. Nee, geen nieuw werk, dat kan al niet. Geruime tijd is Konrad al niet meer onder ons. Maar we hebben het over een plaat die in 1976 is opgenomen. In 2010 eerst is uitgebracht in een oplage van 26 stuks. En daarna heruitgegeven 200 stuks. Wat ook al niet veel is en nu eindelijk goed leverbaar is via het Bureau B label. We hebben het over de soundtrack voor de film Slow Motion. Hier is Konrad Schnitzler met het eerste gedeelte van die track. Slow Motion 1 dus van die soundtrack.

0: harmonica aan het werk is. Maar hij doet het alleen maar met basgitaar en gitaar en wat elektronische effectapparatuur. Meer niet. U hoort Adam Baker met twee tracks van zijn nieuwe album Pitu Viri. En dat verscheen via Glacial Movements. Dat fantastische Italiaanse label wat zoveel moois op ons loslaat. Direct uit de Poolvlaktes. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Heel fijn dat er ook helemaal niets is misgegaan wat de techniek betreft. Rest mij nog om eventjes u te vermelden dat er een prachtig verhaal, om nog even terug te komen op het Roadburn Festival, een prachtig verhaal op de concertzender site staat van mijn collega Mark van der Voort. Die heeft een prachtig essay geschreven over een hele mooie recensie over het Roadburn Festival. Dat vindt u op concertzender.nl. Kunt u nagenieten. En dan kunt u ook nog terug naar de uitzending van 24 maart jongstleden, waar ik Walter Hooijmakers te gast had. Goed, wat mij betreft blijf bij X-Ray en hopelijk tref ik u weer volgende week voor een nieuwe X-Rated. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

Max. Rated.

0: We schrijven 1996 toen Joel Mull deze 12-inch maakte. Een heerlijke 12-inch die verscheen dus in 1996. U hoorde The Big One van Joel Mull. En het komt om, het staat op de 12-inch Stomp Dust Corp. En Corp staat natuurlijk voor Corporation. Joel Mull aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Strakjes in dit uur hoort u alles over kaarten die gewonnen kunnen worden voor het Dutch Electronic Masters Music Festival. Nummertje 2 wat gehouden gaat worden in het theaterke in Best. Maar daarover straks meer. Nu eerst nieuw, heel nieuw werk van Matasism. The music is control of your acid mind. Je hoort deze track van de 12-inch Chaos Theory. En dat is verschenen via B-Pitch Records, Alan Aliens label. Dit is Metasism, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.
1: You are now about to enter a dimension of sound, beats and rhymes. A dimension where music is the controller of the mind. A dimension where bass and treble are the necessities of all men.

Een dame die zich DJ Mel G noemt. En deze dame die gaat inderdaad een geweldig album uitbrengen. Althans, het is een soort mini-album. Die Issues heet, met een aantal tracks daarop die uitstekend zijn. Zoals deze ook. Issues en dan de intro. De eerste track dus van het DJ Mel G mini-album. Issues dus. En die gaat verschijnen via Juicy Gang op 20 juli aanstaande. Wat ook nog niet uit is, is een nieuwe van Ahmed Sisman. En Ahmed Sisman die brengt een album uit The Third Space. En dat doet hij op The Third Room. En dit is The Break of Dawn. 23 juni verschijnt dus deze Ahmed Sisman.

waanzinnig dit. Echt geweldige track door merg en been. Ik heb het over Richie Culver. Poëet, kunstenaar, muzikant, van alles en nog wat. En die gaat een remix album uitbrengen op 23 juni. En dat album gaat heten I Was Born By The Sea, The Remixes. Je hoorde Love Like An Obsess. En dan in de Aho San remix. En dat Aho San er wat van kan, dat weten we inmiddels. 9:30 geweest, de hoogste tijd om u alles te gaan vertellen over het Dutch Electronic Masters Music Festival. Waarvoor u kaarten kunt winnen. 2x2 kaarten geven we weg voor dit festival, wat gehouden gaat worden op zaterdag 26 augustus. Een eendags festival op deze zaterdag van 2:00 's middags tot 10:00 's avonds. Er zal worden opgetreden door Elektronische Machine, door Feralia Planitia, door Ron Boots en The People's Republic of Europe. En dat is inderdaad een nogal eclectisch geheel. Er werd mij verteld dat het een soort tegenhanger is van het E-Live Festival. En dat blijkt wel, want het is eigenlijk nog een stukje diverser. Zo begint de middag met Elektronische Machine en Feralia Planitia. En dat is toch meer in de Electrohoek. En 's avonds is het de beurt aan Ron Boots, die natuurlijk behoorlijk in de synths en de sequencers zit. En flink wat dark ambient en doomcore hard industrial werk van The People's Republic of Europe. Een en ander gaat plaatsvinden in het theaterke. In Best. En Best is goed bereikbaar via de trein. En vanaf het station is het nog een kleine, nou laten we zeggen, kwartier, 20 minuten lopen. Dus dat is allemaal goed te doen. U kunt kaarten winnen simpelweg door te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Dutch Electronic Masters Music Festival 2. De mailbox die gaat open en die sluit om 10:00. En tot die tijd hoort u prachtige klanken natuurlijk. Wij beginnen wat later in de middag met Feralia Planitia. Dat is Simona Della Morte en zij woont in Haarlem. En ze is afkomstig uit Italië. Daarvoor is de beurt aan Elektronische Machine en die komen uit Papendrecht. Maar eerst, hier is Feralia Planitia. En dat komt van het mini album wat verscheen van Feralia Planitia. Dit is Feral Planets. De mailbox die staat open en de muziek die spreekt voor zich.

Ron Boots. En zoals we Ron kennen, gaat dit nog wel even door. Nou, dat klopt. Het is een track van 28 minuten. Ron Boots treedt dus ook op dat festival waar we kaarten voor weggeven. De Dutch Electronic Masters Music Festival 2. Zaterdag 26 augustus in het Theaterke in Best. Ron Boots, en dat is natuurlijk de man achter Groove Unlimited. Dat is het label wat al heel erg lang de meest fijne synthi- en elektronische releases brengt. En ook nog eens een keer een geweldige distributeur is. Ron Boots doet een thuiswedstrijd, want die woont in Best. Dan gewoon lekker met de synths om de hoek. Ron Boots, When It Gets Dark. Dat was het album. U hoorde 708, oftewel 7.08. En de dag wordt afgesloten door een opmerkelijke boeking, namelijk The People's Republic of Europe. En dat is Pieter Winkelaar die daarachter gaat, schuil gaat. En vroeger was het met z'n drieën, toen met z'n tweeën. Maar zijn compaan Puk, die is ook al een flinke tijd weg. En tegenwoordig is het Pieter Winkelaar alleen. Misschien brengt hij wel iemand mee, dat weet ik eigenlijk niet. Doomcore, Hard Industrial, maar ook Dark Ambient. En ik heb gekozen voor een track van het album Solipsism. En dat verstamde alweer uit 2011. U hoort Call of the Illuminati. En ik heb voor dit album gekozen omdat dit hele album is opgedragen aan Arjen Gronneman. En dat is fijn. The People's Republic of Europe. En u kunt nog 9 minuten lang mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op kaarten. Rond half elf maak ik bekend wie de winnaars zijn.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Nou, hij heeft lekker gemaild. Die zit lekker vol. En ik zal straks de winnaars rond 10:30 bekendmaken voor de Dutch Electronic Masters Music Festival. Maar eerst gaan we terug naar 1983. Een opmerkelijk singeltje, want verder dan één single is Tana Amelo Smith nooit gekomen. Wel doet ze nog mee op een album, een live album, California Babylon. Maar deze 7-inch werd dus in 1983 uitgebracht op Subterranean Records. En zij werd daar bijgestaan door Factrix, leden van Factrix en Monty Cazaza. En het is uitgebracht op een 7-inch, een soort split. Met aan de ene kant dus Tana Amelo Smith samen met Factrix en Monty Cazaza. En aan de andere kant de track Zanoni. En dat is Joseph T. Jacobs. En hij is weer van Factrix, inderdaad. Een geweldig 7-inch. Prescient Dreams. Dit is Tana Amelo Smith.

Nou, dat mogen duidelijk zijn. Laibach heeft hun allerbeste album sinds tijden uitgebracht. Sketches of the Red Districts. Een waanzinnig goed album op God Records. De titel van de track, die mag u zelf opzoeken op de site van de concertzender. Daar ga ik me niet aan wagen. Laibach. En dat is inderdaad weer terug naar de sound die we... Die ik omarm. Laibach, zoals het hoort te zijn op Sketches of the Red Districts. En luister naar X-Rated op de concertzender. En er is een verzamelaar uitgebracht van Tunnels of A. En Tunnels of A heeft erg veel opgenomen zonder dat het is uitgebracht. En dat gebeurt nu wel. Op het album The Smeared Cloth 2012-2018 via het Poolse Zoharum. Er is die Tunnels of A met To the Partial Victim.

walking in the night, we tread like beasts into their den.

De gezelligheid van Sutcliffe Jugend. Als er ook maar iets beklemmends is, dan is het ook wel deze track van Blue Rabbit. Het album Blue Rabbit en u hoorde de titeltrack Blue Rabbit. Sutcliffe Jugend. Kevin Tompkins en hij startte Sutcliffe Jugend begin jaren 80 en verliet deze act om toe te treden tot White House. En later heeft hij deze act Sutcliffe Jugend weer opgestart. Samen met onder andere Paul Taylor. En later hebben ze weer besloten om ermee op te houden. En toen werd het Slaves No More. En toen werd dat ook alweer verleden tijd. En toen werd het Sutcliffe No More. Dit was nog Sutcliffe Jugend uit 2012. X-Rated op de concertzender. En het is 6:30. Dat betekent dat we iets te laat zijn voor de prijswinnaars. Maar dat maakt niet uit. U heeft natuurlijk gezellige deunen gehad om als wachtmuziekje. En te wachten op wie de winnaars zijn voor het Dutch Electronic Masters Music Festival 2 in Best. Dat zijn achtereenvolgens. Ik heb hier natuurlijk heel eerlijk de 5e en de 10e mailer eruit gekozen. Dat kon, want u heeft een weer goed gemaild vanavond. Dat zijn achtereenvolgens Robert Kolk en Arno Wientjes. Robert Kolk en Arno Wientjes. Hoe het een en ander in zijn werk gaat, dat wordt nog op de mail gesteld. Maar u kunt er in ieder geval van uitgaan dat u toegang heeft. Plus 1, inderdaad. Voor het Dutch Electronic Masters Music Festival 26 augustus aanstaande. En nu door met Club en Ona Sander. Ze staan. Ik moet natuurlijk nog even feliciteren namens de concertzender, namens X-Rated, namens de organisatoren Gerrit Vos en Harald Gramberg voor deze actie. Club en Ona Sander, zij hebben een track weten te leveren op de verzamelaar Mysterium Incubus et Terror. Music inspired by Edgar Allan Poe stories. Dat verscheen via het Italiaanse 8 Tower. Een uitstekende verzamelaar van Club en Ona Sander hoort u nu A Descent into the Maelstrom. De rest van het album is ook zeer de moeite waard. Maar hier is nu Club en Ona Sander.

Nick Cave, die ging signeren in een boekhandel in Amsterdam. En die heeft een interview weggegeven op het toneel van het Concertgebouw. Onder leiding van de schrijver van het boek Faith, Hope and Carnage, Sean O'Hagan. Nick Cave. En op een gegeven moment flapte er bij hem uit: What is someone's going to do on a Sunday? Ik wilde uitschrijven wat je gaat doen op een zondag. Maloot, zeg, gast. Nou, X weet ik luisteren natuurlijk. Maar ik heb het niet gezegd natuurlijk. Maar goed, daarom even Nick Cave in the back seats. Specially for you, Mr. Cave. Van het schitterende album Ghostine. Spinning Song. En ik denk zelfs het beste album wat Nick Cave ooit gemaakt heeft. En als ik dat zeg tegen echte Nick Cave fans, heb ik gelijk ruzie. Maar ik blijf bij mijn standpunt. Ghostine schaft dat album aan. Daarvoor kon je luisteren naar Mount Shrine. The Lost Loops Collection. Weliswaar een gedeelte van Forbidden Air Part 1. U hoort maar liefst 5 uur lang de, ja, zeg maar de klanken van Mount Shrine. En Mount Shrine, dat was Cesar Alexandre. En die stierf helaas op 15 april 2021. En daarvoor kunnen we luisteren naar de onvolprezen Black Sun Productions. Massimo and Piers van The Impossibility of Silence, wat in 2006 verscheen via Old Europa Café. En dat allemaal omdat het vannacht volle maan is. Once in a Full Moon van Black Sun Productions. Het einde van deze X-Rated, maar er is nog X-Ray zometeen. En die is volledig gevuld met de klanken van Martijn Hooman. Hij heeft veel meer moois gemaakt. Onder andere is hij ook aangesloten bij De Fabriek uit Zwolle. En hij heeft een schitterend soloalbum gemaakt, Donkere Kamer. En daar hoort u alle tracks van Martijn Hooman. Zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoon te getrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Gevolgd door een X-Ray tot middernacht. Voor nu De Fabriek uit Zwolle. En hij heeft een schitterend soloalbum gemaakt, Donkere Kamer. En daar hoort u alle tracks van Martijn Hooman. Zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoon te getrouw op de zondagavond.

tot de laatste snik, zoals dat hoort. Ongelooflijk. Cyclic Law brengt een heleboel moois uit en heeft ook het afgelopen jaar heel veel moois uitgebracht. En twee albums hebben ook de eindlijst weten te halen. Eujeroem en deze van Visions. Het mooiste album wat Cyclic Law dit jaar heeft uitgebracht is echter uitgebracht door Frederik Arbour zelf. En dat is de baas van Cyclic Law. Visions, werkelijk het album... Nou, kippenvel van A tot Z. Het album heet Temples en u hoorde Continuum van Visions op nummer 5 in de eindlijst. En nu wordt het mooi, dames en heren, jongens en meisjes, want we gaan de top 4 binnen. Black to Come heeft het tot de vierde plaats weten te schoppen met het album Seven Horses for Seven Kings. Dat is voor het eerst dat een Black to Come zoveel indruk op mij gemaakt heeft. Dit album echt van A tot Z. Het is ontregelend, het is onvriendelijk, het is ongemakkelijk, het is een spookhuis... Zoals dat hoort. A miracle, no other child at your breast. Dat is de track die u nu gaat horen. Nummer 4 dus in de eindlijst. Dit is Black to Come.

Oi, jongens. Echt ongelooflijk. Ze doet het hoor. Caterina Barbieri. En haar album Ecstatic Computation. Nummer 3 in de eindlijst. Wat is dat geweldig. U hoorde daarvan Fantas. Het verscheen via Editions Mego. Live is zij trouwens ook helemaal geweldig. Gaat haar zien als u de kans heeft. Caterina Barbieri. We luisteren naar X-Rated op de concertzender met de beste albums over 2019 volgens X-Rated. We zijn aanbeland bij de nummer 2. Toen ik deze hoorde, nou ja, ik kan het bijna van iedere album zeggen, maar echt toen ik deze hoorde, ademloos zitten luisteren van A tot Z. De nieuwste van Ulver. Drone Activity. Dit is een gedeelte uit 20,000 Leagues Under the Sea. Op nummer 2, het geweldige album Drone Activity. Dit is Ulver.

0: Ja, tuurlijk. Dit doet ook weer pijn. Maar het zijn allemaal verschrikkelijk lange composities. En dat maakt het ook zo'n ongelooflijk album. Pijn om dit af te breken. Maar ja, we zijn toe aan de nummer 1. En daar wil ik ook niet met 1 een nummertje van af laten komen. Uiteraard. En terecht zeg ik dan tegen mezelf. Ulver hoort u met het album Drone Activity op nummer 2. 20,000 Leagues Under the Sun. Ja, daar zijn we aangekomen bij de nummer 1. De absolute nummer 1. Ik wist het eigenlijk al toen ik dit album voor het eerst hoorde. Wat een impact had dat. Wat kwam dat aan? En dan heb ik nog niet eens liefdesverdriet. Als je liefdesverdriet hebt, dan moet je dit album absoluut niet luisteren. Want, en ja, het grijpt in. Heel diep. De teksten van Roger Robinson, die grijpen in. De muziek. De hele sacrale klanken bijna van Kevin Martin, die grijpen je ook volledig bij de strot. Wat mij betreft, Solitude van King Midas Sound is de absolute nummer 1 van 2019. Van A tot Z kippenvel. Eenzaamheid, verlatenheid, alles spreekt eruit. Het is werkelijk, nou ja. Ik heb er bijna geen woorden voor en dat moet ook niet, want die gaan nu gesproken worden door King Midas Sound. Achtereenvolgens hoort u eerst Alone, dan The Lonely en een stukje van Lies. Nummer 1, 2019, dit is King Midas Sound.
1: Alone.

alone.

because you lost your friend. Alone.

with a tortured heart. Alone.

Ongelooflijk, wat een indrukwekkend album. Maar ja, dat kan ik van de hele top 25 wel zeggen. Maar deze, die haalde het echt helemaal volledig. King Midas Sound, Roger Robinson en Kevin Martin. Zij deden het als duo. Het album van het jaar volgens X-Rated van 2019. Op 12 Yamaoka, op 11 Euroom, op 10 Ekman, op 9 Giulio Aldinucci, op 8 Losil, op 7 Cozy Funny Tutti, op 6 Nodding God, op 5 Visions, op 4 Black to Come, op 3 Caterina Barbieri, op 2 Ulver en op 1 King Midas Sound. Ik hoop dat u genoten heeft van alle 12 albums, of alle 25 albums, als we die van vorige week erbij nemen. Het overzicht over 2019. En ijs en wederdienende is er gewoon volgende week weer een nieuwe reguliere uitzending van X-Rated. De 12e januari, 19 januari, dan gaan we terugblikken op het feit dat het 10 jaar geleden is dat Arjen Grolleman ons ontviel. Maar zometeen is er nog een derde uur X-Rated en dat heeft verder eigenlijk weinig met de best of te maken. Roel gaat de studio uit. Dag jongen, tot de volgende. Zie je donderdag. Ja. Roel gaat weg, dus ik moest hem even gedag zeggen. Zometeen is er nog een X-Ray en dan gaan we even terugblikken op het HANS Festival. Daar waren het afgelopen jaar twee fantastische optredens te zien van Asan Amissa en Damon. Wel nu, u hoort een aantal tracks van het album Ceremony in the Stillness van Asan Amissa, zoals ze dat deden in 2018. Dat wordt gevolgd door het album Remedies for a Foggy Day van Damon. En die is van dit jaar. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En voor alle reacties die ik van diverse zijden mocht ontvangen. Blijf bij de concertzender. Steun de concertzender. Word vriend van de concertzender. Blijf bij de concertzender. En blijf bij X-Ray. Wat mij betreft, tot volgende week. En voor nu.

Ja, dit brengt je in een soort trance. Het is echt een hele bijzondere track van Martijn Comez. Het nieuwste album van Martijn Comez wat verschenen is, is Frixtis. En dat is verschenen via Deserted Island Music, het label van Remy Stromer. U hoorde Genade als promarker, oftewel de Engelse vertaling Grace as promarker van dat album Frixtis. En het is niet zomaar een cd'tje wat is uitgekomen, het is een heuse comic. En die comic die is getekend door de Grieken Georges Tourla en Vasilis Goktsilas. En de muziek dus door Martijn Comez. En de tekst is geschreven door Lucas Simonis en de vertaling gemaakt door Richard James Foster. En dat allemaal dus op het Deserted Island Music label. Prachtig nieuw werk van Martijn Comez. Bij X-Rated hier op de Concertzender. En nu we het toch over Deserted Island Music hebben, op dat label zit ook Simona Della Morte. En zij is ook Planitia. Hoe heet ze nou ook alweer? Fataal. Ik ben het even kwijt. Feralia Planitia, dat was het. Sorry Simona. Vorige keer noemde ik je Mortadella en nu hebben we deze fout weer. Maar goed, we gaan het goed maken, want we gaan een track van je draaien van een nieuw album wat is verschenen onder de naam Atrate of Atrate. En dat is niet alleen jij, maar dat heb je gedaan met een muzikale partner, namelijk Jeroen Visser. En dat project is Doom is Written on Our Brow. En daarvan hoort u nu de titeltrack. En dat is verschenen via Death in Venice Productions. Hier is Atreus.

Jawel, The Anti-Group. Eddie Newton en de zijne. En The Anti-Group maakte dit album natuurlijk al heel erg lang geleden, maar is opnieuw uitgebracht door Cold Spring Records met maar liefst 4 extra tracks erop. Heerlijk. En dit was daar één van, alhoewel deze al eerder verschenen is in 2013 als digitale track, maar nu dus ook op een fysieke geluidsdrager verkrijgbaar. The Anti-Group, en u hoorde Hommage Dr. Jekyll et Les Femmes. Het staat op ISO Erotic Calibration. X-rated op de concertzender met fonkelnieuw werk, namelijk voorlopig nog niet verkrijgbaar. Dat wordt pas op, even kijken, 28 maart. Nou, het valt nog mee. Uit Spanje hoort u Caverna. En u hoort de track... nou, dat kikkertje in mijn keeltje. U hoort de track Desde... Ik kan het wel op Spaans proberen, maar goed. Desde la Caverna. Hacia un cielo abierto. En dat komt te staan op het album Un Monolito, Un La Masquera El Horizonte. Goed, het zal allemaal wel hartstikke fout zijn, maar het klinkt helemaal geweldig. Dit is Caverna. En dat gaat nieuw verschijnen op Cyclic Law.

Ja, drukbaasje Robin Rimbaud, oftewel Scanner, die zich vergezeld weet van het Franse avant-garde gezelschap Laurent Petitgan samen met Jean Snahy. U hoorde Acid van het nieuwste album Vitio, wat net verschenen is via Offen Music. En ja hoor, dat is weer zo'n lekkere voor de eindlijst. Heerlijk. Laurent Petitgan, Jean Snahy en Scanner. En voordat we helemaal naar het einde helaas alweer toegaan van deze X-Rated, is hier andermaal een track van Corrado Maria de Santis. Zijn nieuwste album heet City of Tethers en dat verscheen via Owl Totem Recordings. En dat wordt gedistribueerd via Phonodrome. Dit is Corrado Maria de Santis met Dusk's Embrace.

0: Amber Asylum met de track I Saw You Fall. Ik haalde deze track van de verzamelaar Funeral Songs. Gezelligheid uitgebracht in 2001 door Crowd Control Activities and Release Entertainment. Amber Asylum aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor Corrado Maria de Santis met een track van City of Tethers, who heard the Dusk's Embrace. Zometeen is er X-Ray, het derde uur X-Rated, maar dan zonder presentatie en full speed ahead voor de muziek. We hebben Berliner Schule, Sinti Space, maar dan uit Engeland. Berliner Schule uit Engeland, jawel. We hebben het over The Sea of Wires. Ik had er zelf eigenlijk nog nooit van gehoord, want ze hebben twee obscure cassettes uitgebracht in 1980 en in 1982. Geen idee van het bestaan van deze cassettes, maar Cold Spring Records uit Engeland, die zijn er wel degelijk achter gekomen en die hebben het spul allemaal opnieuw uitgebracht. En daar heb ik een selectie van kunnen maken. Dat hoort u zometeen aanstonds in X-Ray, The Sea of Wires. En The Sea of Wires is het duo Chris Jones en Tony Murphy. Dat zometeen dus spetterende synths en sequencers in X-Ray met The Sea of Wires. En voordat de synths gaan pruttelen, neem ik even ruim de tijd om u heel hartelijk te danken voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en wederdienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated volgende week zondag op de concertzender. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat is goed en dank ook voor alle mensen die mij de afgelopen weken allerlei beterschapswensen hebben gestuurd. Het zij via de app, het zij via mail, het zij via kaartjes, het zij via de socials. Dat heeft erg goed gedaan. En ik ben ook blij dat de stem weer terug is en dat werkt allemaal weer. Dank ook aan alle chirurgen verpleegkundigen die mij daarin bij hebben gestaan. Dank voor al het luisteren dus. En wat mij betreft tot volgende week. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Nou zeg, houdt hij er zomaar ineens middenin mee op. Hij was nog 1 minuut en 28 minuten te gaan. Maar hij stopt er gewoon mee, dat cd'tje. Het nieuwe cd'tje van Cosmic Ground. Ik ga eens even Dirk-Jan Muller heel erg streng aanspreken dat ik een nieuw exemplaar wil. Maar goed, anyway, je hoorde het verreweg het grootste gedeelte van de track Scab van Cosmic Ground. En dat komt van het nieuwe album Melt. Fantastisch nieuw werk van Dirk-Jan Muller. Alleen de laatste 1 minuut en 28 seconden van de track Scab. Ja, die moet u nog eventjes, die moet ik u helaas onthouden. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we nog eventjes teruggaan naar het Roadburn Festival. Een ander hoogtepunt voor mij wat ik totaal niet verwachtte, omdat ik de dame in kwestie niet kende, is UBOA, of UBOA zoals u wil. Dat is Xandra Metcalf uit Australië. Ik heb 2 sets van haar gezien en die waren allebei werkelijk fenomenaal. Haar album, dat stamt al uit 2019. Dat verscheen toen op cassette en is later uitgebracht 4 jaar later, in 2023 op Flanser Records. The Origin of My Depression. En u hoort nu de titeltrack daarvan. Geweldig werk van UBOA. En ik was daar inderdaad op Roadburn buitengewoon van onder de indruk.

Het niet al te gezellige werk van She Spread Sorrow. Alice Kundalini uit Italië. En net als Xandra Metcalf, oftewel Uboa uit Australië, hebben ze te maken gehad met misbruik in hun jeugd. En ze gebruiken de albums eigenlijk om hun, ja, om het naar buiten te brengen, om het te vertellen, om hun leed te delen en het de wereld te laten weten, wat natuurlijk een uitstekende therapie is. She Spread Sorrow hoorde u met End of Midori van het album Midori uit 2018. En nog veel meer gezelligheid vindt u bij Sutcliffe No More. Het vroegere Sutcliffe Jugend. Oftewel Kevin Tompkins, die ook vroeger in White House heeft gezeten, samen met Paul Taylor. Zij vormden sinds jaar en dag Sutcliffe Jugend. En tegenwoordig vormen ze gewoon Sutcliffe No More. Oftewel Sutcliffe Jugend. Is niet meer. Sutcliffe No More, wel degelijk. Op 14 mei verschijnt hun nieuwe album Cute. Het album is allesbehalve cute. Getuigen ook de track Salt.

En dat was Psychic TV inderdaad, met I Believe What You Said in de Unirod Psychosis Mix. En dat staat origineel uit het 1996, op het 1996 album Cold Blue Torch. Psychic TV aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kon u nog luisteren naar Sigilum S. Een project wat al heel erg lang bestaat rond Eraldo Bernacchi. U hoorde een track van het album Bardo Tos Grol, de track Dharmaraya. Sigilum S, en dat verscheen in 1987 origineel en heruitgebracht in 1991. En daarvoor de gezelligheid van Sutcliffe No More met Salt. Een en ander brengt het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is meer. Er is er nog een X-Ray. Zometeen aanstonds na 11 uur. En dat behelst de track Frozen. En daar gaat u het heel, heel, heel koud van krijgen. En dat is mooi. Want voordat de warmte begint, gaat u het nog eventjes goed koud krijgen met Adeptus Mechanicus. En Adeptus Mechanicus schonk mij deze track, Frozen, en hij gaat deze track ook u schenken. Vandaag staat hij geheel gratis op te halen op de bandcamp van Adeptus Mechanicus. En waarom? Gerrit is jarig. Lang leven en heel erg gefeliciteerd. Gerrit Vos, dank voor dit cadeautje. En als cadeautje van X-Rated zit hij nu in X-Ray. Dus, nou, hartstikke mooi. Hartelijk dank nogmaals aan Gerrit Vos en nogmaals van harte gefeliciteerd. En geniet zometeen na elven van Frozen van Adeptus Mechanicus. Als nu tenminste niet weer die Sunk Ein Lied ingestart wordt. Maar goed, daar gaan we maar eventjes niet van uit. Dank nogmaals Gerrit Vos. Dank u allemaal ook voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en andere ellendende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Het schijnt een mooie zomerse week te worden, dus geniet er maar van. Het mooie weer komt er eindelijk een beetje aan, een zomertje. Dus volgende week, dan is de zon nog niet onder als X-Rated begint. Maar dan zullen we ons best doen met X-Rated. Wat mij betreft, nogmaals dank voor het luisteren, dank voor de reacties. Blijf bij X-Ray en voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

fijne acid house techno. En dat is te horen ook op deze. The Martian, of ook wel The Martian from Detroit. Het is in ieder geval Will Thomas, verschenen via Red Planet Records. En dat was weer een subdivisie van Underground Resistance. Veel, veel nieuw werk tot aan 10 uur. Daarna nog veel meer moois in X-Rated tot 11 uur. En X-Ray het derde uur tot middernacht. Het duistere, koude uur en waarschijnlijk ook inmiddels natte uur van middernacht. Tot 10 uur, louter nieuw werk met nu 808 State. Andermaal een track van Transmission Suite. Dit is Angle Argol. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

En hopla, de generator op het allerlaagste pitje. De impulsgenerator, Impulse Generator, dat is de nieuwste 12-inch van Heinbach. En dat is het geesteskind van Stefan Paul Gutsch. The Hopes hoorde u van die single Impulse Generator. Hij heeft ook een nieuw album uit, Gestures. Die verscheen in september en deze is onlangs verschenen op 12-inch. Heerlijk werk van Heinbach natuurlijk. En feest is het bij Warp Records. 30 jaar Warp Records. En daar wordt heel goed aangetrokken door Warp. Zo verschijnt er een serie 12 inches met Peel Sessions. En zo verschijnt er een serie 12 inches van het NTS Weekend. Met speciale opnames. Allemaal live opgenomen. Peel Sessions natuurlijk. En dat is uiteraard het, uit het brein ontschoten van John Peel, de grote man die helaas niet meer leeft. Anyway, er horen er twee zeker bij en die hoort u ook vanavond. Aphex Twin allereerst, strakjes verderop in de show, Boards of Canada. Maar dit is eerst Aphex Twin van de nieuwste Peel Sessions. Dit is P-String.

Oi, oi, oi, wat een album zeg. A Pastime for Semi-Gods. Dat was Ekman. En Ekman is Roel Dijks. Die helemaal niet op een Nederlands label een album gaat uitbrengen. Op Bedouin Records. En dat komt niet bepaald uit Nederland. Heerlijk werk van Ekman. Je hoorde de titeltrack van het album A Pastime for Semi-Gods. X-rated op de concertzender. En ik had het net al over de Peel Sessions. Net hoorde u Aphex Twin. Nu is het de beurt aan Boards of Canada. De tracks Aquarius, Happy Cycling en Olsen, die zijn eerder verschenen. Maar op de nieuwste Peel Sessions staat een track die nooit eerder verschenen is. XYZ. Nooit officieel verschenen is, moet ik dan erbij zeggen. Boards of Canada is dit van de Peel Sessions.

zo de knetter. Een track die echt onder je huid gaat zitten. Echt fantastisch. Gavilan Reina Roussom. En dat is de nieuwe naam van Gavin Roussom, die ooit samen met Delia Gonzalez werkte. En tevens de toetsenist van LCD Sound System. Gavilan Reina Roussom die maakte in 2017 bekend dat ze verder gaat als transgender door het leven. En sindsdien heet ze dan ook Gavilan Reina Roussom. Ze maakte deze fantastische track Cammer in samenwerking met Cozy Vanni Tutti. Dat is de stem die je hoorde. Het komt allemaal van het nieuwe album wat verscheen via Ecstatic Records. Het album heet The Envoy. Gavilan Reina Roussom. 10:10 en tijd voor Zonal, want wat hebben ze een fantastisch album neergezet. De oude jongens van Techno Animal doen het nog steeds. Wrecked is het album. Dit is Debris, de nieuwste van Zonal. Kevin Martin en Justin Broderick.

Zonal. Oh, heerlijk. Het album Wrecked. En daarvan hoort u de track Debris. En we eindigen in diepe rust. Het nieuwste album van Netherworld. Omdat het alleen maar kouder en kouder wordt de komende tijd. Netherworld, het geesteskind van Alessandro Tedeschi. En hij is de baas van Glacial Movements Records. En dat is het label wat dit fantastische album uitbracht. Het nieuwste album, dat heet Algida Bellezza. En daarvan hoort u nu Orsines Orca. Dit is Netherworld.

0: X-rated.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Inmiddels koud en donker. Dus wat u met uw honden doet, dat mag u zelf weten. Als u zelf maar een goede kelk inschenkt, de lichten dempt en de kaarsen aansteekt, dan wordt het allemaal prachtig. Tussen nu en middernacht straks heel veel moois in X-ray. Nu eerst terug naar 19. Jeetje. Dat ik zei jeetje, omdat ik het heel even kwijt was. 1981 alweer. Noem vooral uw band niet Neon. Want er zijn 528 bands die zichzelf Neon noemen. Nou, het is iets wat gechargeerd, maar toch. Er was een Nederlandse Neon. Die is helaas nooit verder gekomen dan 1 12 inch. En dat is deze. A Day in the Land of Lost Horizons. Met het prachtige Standing on the Other Side. Neon, het verscheen op sublabel. En dat was weer een sublabel van Torso Records, wat weer een label van Boudisque Records was. Zo, en het label werd ontworpen door Joost Zwarte. Standing on the Other Side, dit is prachtig werk van Neon.

Zo lekker hoor. Thomas P. Heckman, oftewel Age, zoals hij zich noemt op deze LP. En hij heeft meer uitgebracht onder de naam Age. En deze LP, daar heb ik het over, The Orion Years, die wordt weer opnieuw uitgebracht. En in 1994, en daar hebben we het over, dat is toch eigenlijk best het allerbeste elektronica jaar op dit gebied wat we hadden. En deze verscheen in 1994 via Mille Plateaux. En hij wordt nu dus opnieuw uitgebracht. U hoorde Licht Sproeg van dat album. En de hele LP heeft hij zich laten inspireren door de science fiction, de Duitse science fiction serie Raumpatrouille Orion. En die stamt alweer uit 1966. Thomas P. Heckman als Age. U bent verbonden met de concertzender. Dit is het programma X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal weer bij bent. We hebben weer heel veel moois voor u op een rij gezet. Want wat is er toch een hoop te ontdekken in de muziek. Oud en nieuw. Maar in dit eerste uur eigenlijk alleen maar een nieuw werk. Zoals het nieuwste album van De Fabriek uit Zwolle. In een heel onlogische serie mixes hebben ze nu eindelijk remixes nummer 1 uitgebracht. Vorige week draaiden we al de hele duistere track Verontdekkingen. Maar ze doen het ook mooi op dansgebied, zoals in de track Gedane Zaken. Allemaal een hele goede avond. Dit is X-Rated.

Zo, die knalt er even goed in. Heerlijk. Carnera, het Italiaanse gezelschap Carnera. En als Ancient Methods met zijn handjes daaraan komt, nou dan weet u wel dat het echt goed komt. Ancient Method remix van Yo So. En u vindt het op Colpo di Mano nella Zona Grigia. Carnera. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we het natuurlijk, zoals eigenlijk bijna iedere uitgave, het even gaan hebben over die geweldige CD Mind the Gap, die zit bij de Gonzo Circus. Nee, ik krijg er geen centjes voor. Geen reclame, het is alleen maar reclame omdat het gewoon goed samengesteld is. Er staan weer allerlei ontdekkingen op, zoals deze van Makoto Holmberg, die ik heb kunnen ontdekken. So Slow, een geweldige killer track van Makoto Holmberg.

De track Pauper, Ubique, IJZ. Een vreemde titel voor een geweldige plaat, Not Glass. En het album heet Forma, verschenen via Ecstatic Records. En Not Glass zijn twee meesters die de handen in één hebben geslagen. Namelijk J. Glass Dubs en de man achter Not Waving. En dat wordt samengevoegd natuurlijk gewoon Not Glass. Een werkelijk uitstekend album. Volgende week of de week daarna vast meer. En het wordt drukker in die eindlijst als dit het haalt. Je weet het niet, maar ik heb er maar 25 en ik zit nu al op 100 en ik moet heel veel wegstrepen. Zoals misschien ook het nieuwste album van N. En dat zit nu in de speler. N is het alter ego van Helmut Neidhardt. Die heeft vorig jaar nog opgetreden op het HANS-festival in Diepenheim. Werkelijk geweldig concert werd daar gegeven toen hij samenwerkte met andere mensen. Samenwerken doet hij sowieso graag. Want het nieuwste album wat gaat verschijnen is in samenwerking met Ricky Graham. En dat is Signals Under Tests. Het nieuwste album heet Disrupt Construct. En dat is deze week verschenen via het geweldige Dano Valley Records. En zet achter iedere track of achter ieder album of achter ieder project of single zet hij een nummer. En we zijn inmiddels aanbeland bij nummer 57. Dit zijn dus N57 samen met Signals Under Tests en Disrupt 4 van dat nieuwste album.